Dit is Urgent FM.

Let's take some time to talk about

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
3: Sinds 2024 staat al een regeling door de aandeurverkoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
2: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan Zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
4: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Zijn er weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
5: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
2: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zo vragen 4 op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld, maar ook over de vrienden van hun tieners. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
3: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat die vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
2: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste oproepen bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soete van Vooruit.
4: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden via de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
2: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke Hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0 en heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
5: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
2: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

only for the UK.

gewoon nog op de woorden dat ik nodig heb. Om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

couldn't get me out of your head.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een boom. De bestuurder van 17 had geen rijbewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerve vraagt begrip.
3: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg het aan iedereen. Ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen

0: heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft, mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hart open voor steun.
1: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
2: We hebben een steiger gevonden wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een steiger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het Hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zakenman. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
3: Dit is Urgent FM.
4: Urgent FM.

Weet je wat Tommy en Lukke maakt? Een muziekje aan mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezen aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Morgen, godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taak bij het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof en kan hem maar alvast te bang. Moet een heel deur me dus naar de voordeur met die glasbak. Hij zit boordevul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. Kan ik wel een volk herdien? Kan ik geen alcoholprobleem? Ik heb nu een probleem. Iedereen is al ontslaan. Met dat glas, deurmenus. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Wat is dat toch? Hupla, mevrouw wakker. Onder mijn kloten kreeg omdat ik er wakker aan maakt. Maar hem laten staan is ook geen optie. Toen kreeg ik morgen onder mijn kloten. Ja, de pest en de cholera, dat is het leven zeker. Weet je, ik kon hem buiten zijn, achter mijn pintje. En niet vergeten de voordeur te sluiten achteraf. Wezen eigenlijk gezegd, hé, dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantroon. Gelijk mijn moeder, laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chacosse laten?

glas bundne zet. Hij me kot wakker. Weet je, kon me niet aantrekken. Mijn moeder is dan nu nog een uur. Ze kan sinds kort foto's deuren sturen. Hij mijn telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is Tijnik. Tijnik die onder het mam van de vooruitgang dus heilig dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel. Nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik word aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. Ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, ik kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste paniek,

0: Dit is Urgent FM.
1: Drunken nights.

bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap.

kletten, schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschreven.

en daar door de zon, wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details, waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

Scissor Eyes, Scissor Eyes.

Amen.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
3: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar we mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
2: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Rouwen of afscheid nemen, dat heeft geen vaste vorm. Mensen doen dat op allerlei manieren. Voor sommigen lijkt het soms vreemd en dan zit je daar als buitenstaander. Dan weet je niet, moet ik hier medelijden mee hebben? Moet ik ongeloof hebben? Je weet niet goed wat je met je gezicht moet doen. Lachen is niet gepast, huilen ook niet. En dan blijf je gewoon zitten. En dan kijk je en dan denk je, dit is leven. Dit is hoe dat mensen omgaan met wie of wat ze kwijt zijn. En dat ga je ook horen in deze aflevering van Relaas. Hier is het verhaal van Cyril.

ben altijd vrij liberaal opgevoed geweest. In de zin van, geld moet je zelf verdienen. Zeker ook als je jong bent. Dus mijn ouders hebben me eigenlijk altijd gepusht om zo vroeg mogelijk te beginnen met een studentenjob of een vakantiejobje. Omdat ze wilden toch mij leren omgaan met geld. Het is niet zo goed gelukt wel. Maar dat was een goede insteek. En mijn moeder zei, het is tijd dat je een vakantiejob gaat zoeken. Ik was bij cafés geweest, maar ik was 16 jaar. Cafés waren niet zo happig op 16 jaar, al in cafés te laten werken. Dus ik ben dan uiteindelijk gaan schooien bij mijn mama en mijn stiefpapa. Kennen jullie toevallig iemand waar ik zou kunnen gaan werken? En ze zeiden, ja, we hebben wel wat zelfstandigen in de buurt die iemand zoeken. En dan ben ik terechtgekomen bij een koppel. Ik noem ze in dit verhaal Jan en Mark. Ze zijn getrouwd. En ze hadden een restaurant in Gent. Een visrestaurant. En ik werd uitgenodigd om daar te gaan werken op een vrijdagavond en op een zondagmiddag. Die twee shiften, ik vond dat perfect oké. En dat is redelijk kut voor een 16-jarige, want op 16 jaar, de vrijdagavond, doen uw vrienden niets. Hult mee, dat gaat niet. Je moet gaan werken. Zondagochtend, ça va nog, maar ik zat ook in scouts. Ik dronk mijn eerste pintje op zaterdagavond. Feestje, zondagochtend, moeilijk om 9 uur 's ochtends in mosselgeur te staan. maar goed, ik ben aan die job. Dat was begonnen met mise en place, dus als voorbereiden. Ik leerde chef kennen, super sympathieke kerel. En het frappante was dat die Mark en Jan eigenlijk wel zo'n beetje kutbazen waren, in de zin dat ze zich heel hautain gedroegen ten opzichte van mij en die chef, want we waren maar met 4. Ik ga een voorbeeld geven. 'S middags wordt er zoiets gekookt voor het personeel. De kok maakt iets klaar. In plaats dat we aan de tafel gaan zitten van 4 personen, was het gewoon 2-2. Dus zij 2 apart en dan de kok en ik. Dus dat was zo een beetje, ja, super raar. Na die mise en place ben ik gepromoveerd binnen de keuken. Dat was na 2 weken. Was ik verantwoordelijk voor de koude kant. En alles wat in de frituur moest. Dus garnaalkroketten en al. Die dingen, dat was mijn taak. Ik had zoveel stress, want die bons kwamen binnen. En ik wist niet wat de chronologie was van die bons. Ik heb een paar fouten dingen doorgegeven. Zo kroketten, als de aperitief nog niet op was. Maar dat was wel oké. Ze hebben mij dat vergeven, zeker op zondag, want dat was een superbelangrijke dag. Veel oude meten en peten die zo komen eten, dus die moeten eten hebben, dat is belangrijk. Nog een keer 2 weken later, nog een keer een promotie. Was ik verantwoordelijk voor niet alleen de koude keuken, maar ook voor de mossels. 7 verschillende mosselbereidingen uit mijn hoofd moeten leren, om ervoor te zorgen dat ze allemaal op de juiste manier gemaakt konden worden. Dat is mij perfect gelukt. Dan wilden ze mij nog een keer promoveren en zeiden ze, Cyril, je mag de menu van volgende maand volledig in elkaar steken. Dat gaat dan uw naam dragen. Weet je, dat boeide mij niet zoveel op dat moment. Dus ik heb daar echt de stekker eruit getrokken en ik heb gezegd, gasten, ik ga het niet doen. Ik ga stoppen. Ik ga wel ergens anders een job vinden. Dan hebben ze gezegd, oké, het is goed, maar je moet wel nog 2 weken komen werken, dan kunnen wij misschien iemand nieuw vinden. Ik zei, oké, het is goed, ik ga nog 2 weken doen. De laatste week dat ik daar ga werken, zijn ze super blij. Zowel Jan en Mark staan in die keuken, super blij. Ik kom binnen en ze staan er met zo'n wit ding in hun handen. Zelf kunnen ze geen biologische kinderen krijgen. Ze hadden al een hond en ze hadden een tweede hond bijgekocht. Chanel heette die hond. Zo groot, zo'n Franse bulldog. Zo'n hond dat tegen de deur gelopen is en de neus niet teruggekaatst is. Dat was in die keuken aan het rondlopen. Ondertussen is dat restaurant failliet. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Maar Chanel, dat was de nieuwe ster van hun leven. Ze konden niet stoppen met praten over Chanel de hond. Ik vond het jammer dat ik Chanel maar 1 keer gezien heb op dat moment. Maar dan, 2 weken later, ik was blij dat ik niet meer daar werkte, was ik thuis en we kregen in ons brievenbus een soort van, nee, niet een soort, een envelop. We doen dat open, mijn mama doet dat open, een foto van die nond.
Met daarop babyborrel. Orkest, fruit de mer, champagne. Ik heb iets met mijn gezin dat alles wat raar is, moeten wij mee lachen. Dus op dat moment was het al slik, wat is dit? Die mensen wonen in Latem. Dus, ik ga dat misschien ook niet zeggen, maar alles gebeurde in die keuken in het Frans. Want Latem en Frans en één daarvan was ook gewoon Franstalig. Dus we moesten ons echt nog mentaal op voorbereiden om daar naartoe te gaan. Want we zijn niet gewoon om in die setting naar zo van die feesten te gaan. Babyborrel, echt daar. Ik vraag aan mijn mama, ja, wat moet ik aandoen? Hemdje, chique broek, oké. Wij vertrekken. Stiefpapa, mama, ik en mijn zus van 6 jaar in de auto. We rijden daar naartoe, niet wetend wat te verwachten. We komen toe aan dat huis, vol met roze ballonnen. Op de deur, ballonnen Chanel. Wij zijn ietsje te vroeg. Wij bellen aan, de deur gaat open en het eerste wat we zien is Mark. Ik denk dan alleen maar nee, wat is dit? Il y a un problème. Le chien est mort. Ik kon niet meer. Op dat moment, ik sta daar, ik kijk naar mijn mama en ik denk, wat is dit? In plaats van heel die boel af te lassen, nee. Hij zegt ook, we hebben er een begrafenis van gemaakt. Je wilt niet vragen hoe dat die non overleden is, hij zegt het zelf. Ja, we hadden hem niet alleen mogen laten in de tuin. Hij is in de leien gevallen. Opnieuw, ik kijk naar mijn stiefpapa en ik denk, kan dit nog erger? Dit is echt een verschrikkelijk verhaal. En je weet ook niet dat je moet gedragen. Het is zo, je hebt superveel medelijden, want het is superzielig. Die hond was 2 weken oud. Dus. Maar heel die setting. Je komt binnen en het zijn er allemaal tafel met oesters, kreeft en al die dingen. Waarschijnlijk hebben ze het daarom niet afgezegd, omdat het anders rot ging worden. Ik kom binnen. Ik pak een glas fruitsap. Ik draai naar links. Er staat een sokkel, een kussen. Met die non-top. Opnieuw. Wat is dit? Ik kan niet meer. Echt waar. Mensen blijven toekomen. Die mensen moeten blijven zeggen. Mark is echt dan, ja, kijk, weer dat verhaal vertellen. En je voelt zo, 20% zit echt in met de situatie. De andere 80 is zo, dit is candid camera of iets. Want dit is surreëel. Jan hebben we een heel dat verhaal nog niet gezien. Die was aan het rouwen op zijn kamer. Maar op een gegeven moment heeft hij natuurlijk wel Mark Jan naar beneden geroepen. En terwijl hij daar naar beneden komt, verzamelt iedereen voor die hond. Chance, want mijn zus was met de ogen van die hond aan het spelen. Gelukkig heeft mijn mama gezegd, joh, maar doe dat niet. Maar dan komen we dus samen luisteren naar de lijkreden van die Jan. En hij begint zo te vertellen, heel snikken en doen. En hij zegt, ja, en de oudste hond, zo'n nonnenhond, die was erachter gesprongen om hem te redden. Dat is echt dierenliefde, onder elkaar. En ik ben er dan ook in gesprongen. Ik heb die hond gered. Ik heb hem mond-op-mond beademing gegeven. Ik dacht, ik maak dan de mop van mond op hond of zo, maar echt waar. En ik zag hem dat ook zo doen, zo. Verschrikkelijk. Goed, hij blijft verder gaan met zijn lijkreden over hoe graag dat hij de hond gezien heeft. En goed, iedereen krijgt dan wel traantjes, want ze ziet die mensen echt afzien. Dat was hun baby. Totdat er een maat van mijn stiefvader, die waarschijnlijk ook wel al wat champagneglazen had gedronken, roept op het einde van die lijkrede. Hé, hey, motje, in het vervolg koopt u geen nond, man ziont, hè? En dan was dat zo een dropje in de zin van, oké, dit is de rest van de setting voor het feest. Uiteindelijk is dat uitgemond in een gezellige begrafenis.
En hebben Jan en Mark uiteindelijk ook wel ingezien dat het ergens wel een komische noot had. Maar helemaal op het einde, s'avonds, want we waren er wel even gebleven, zei Jan, ik ga nog even de tv opzetten, want ik wil wat afleiding. Hij zet die tv op. Het is een programma over hondentrainingen. Dus die dag was echt gewoon... Ja, dat was daar dan mee geëindigd. Hij heeft dat direct uitgezet. Wij zijn ook naar huis gegaan. We hebben ons kriek lachen in die notto, want dat kon niet meer. Dat was het beste. Ik heb sindsdien nooit meer zoiets meegemaakt. En dat is echt gewoon... Hoe dat een dom studentenjob nu kan leiden naar een hondenbegrafenis, dat is...

Dat was het relaas van Cyril over een visrestaurant in Gent. Ik ben er nog gepasseerd. Ik heb hem niet gezien, de Franse bulldog, Chanel. De vijver ook niet, ook al stond hij iets te dicht. Oppassen met vijvers, mensen. De babyborrel was ik ook niet bij, maar ik ben blij dat de kreeft niet rot geworden is. Merci, Cyril, om dit verhaal te delen. Wij spreken elkaar volgende week opnieuw. En ondertussen, ja, geef uw huisdier eens een knuffel of zo.

In de hoek van de laatste zon is de tijd zoals altijd korter dan de koffie. Bij gebrek aan schaduw knoopt een man verhalen over de Atalanta, admiraal of

de Eiffeltorens, als het moet. Tolstoy op een mountainbike, voor wie wil. Het gezicht van een generatiekloof, tattoos vol twijfel naast de kwestie. En daarna nog wat one-liners en nog wat vragen, zoals: is hier de soleil verfoit? En hoe bruin kan een meisjesvel zijn? Kinderen snappen het shamanisme.

Flor de Amor, zo heet dit nummer van Guillermo Portabales, een Cubaan die in de jaren 50 vertrokken is uit Cuba en gelinkt werd aan het oude regime. En als je dus nu in Cuba in de platenwinkel naar hem vraagt, dan zullen ze hem niet kennen. Dat heeft Juan José aan de lijve mogen ondervinden. Guillermo Portabales en Flor de Amor. Een nieuwe release nu uit Zuid-Frankrijk, French Fuse met Aya.

Onze reis gaat van links naar rechts vandaag in Radiotaxi. We zaten in Zuid-Frankrijk met deze nieuwe release. French Fuse heet de band en het nummer heet Aya. We trekken naar Afrika, naar het hele zuidelijke puntje Zuid-Afrika. Want in 2000 maakte Brenda Fassie dit Kwaito-nummer. Helaas, 4 jaar later kwam ze te overlijden. Brenda Fassie en Tola Amazoli.

Heerlijk met die stemmen die de hele tijd meedreunen op de achtergrond. Brenda Fassie was dat met haar Kwaito track uit 2000 uit Zuid-Afrika, uiteraard. Naar nieuwe muziek dan van 2025 met de producer Ginten, die samenwerkt met de Cameroonese bassist Richard Bona en de gouden stem van de Malinese zanger Salif Keita. Heel opvallend uiterlijk, want hij is een albino. De vocals werden al in 2003 opgenomen, maar nu dus een nieuwe samenwerking met Ginton. Dit is Kala Bankoro.

Vorig jaar uitgekomen deze samenwerking tussen Ginton en Richard Bono en Salif Keita. Cala Bancoro heet deze track. Nieuwe muziek komt eraan van een Palestijns-Italiaanse zangeres. En wat meer is, ze komt naar de Gentse feesten. Dit is Tara en Diaspora.

gloednieuw en komt naar de Gentse feesten Tara en Diaspora. We gaan terug naar de 80s met deze Egyptisch-Libische singer-songwriter Hamid Al-Shaari. Dit is Maktoub Alaina.

Maktoub Aleyna was dit nummer van Hamid El Shaari. Een nieuwe reizende ster in Frankrijk is Theodora. Ze is zangeres, rapster en danseres. De laatste mooie foto van haar verscheen op de Rode Loper in Cannes. En ze is Frans-Congolees, hoewel geboren in Zwitserland. En ze zingt over de liefdesperikelen Theodora in Desmitos. MUZIEK

Theodor was dat met Des Mythos. Gaan we nog veel over horen van deze dame. En een beetje gelijkaardig is de volgende artiest, Lou Vanga. Ook geboren in Zwitserland en ook Centraal-Afrikaanse roots. En er wordt gezongen in het Kikongo. Dit is Lou Vanga en Time Don't Wait. Lame.

Dat was dus het Kigongo, maar dat werd gecombineerd met Engels door deze Luvanga en Time Don't Wait. Nieuw uit Zwitserland. Parbleu, daar gaan we naartoe. Een Italiaanse band, maar een multiculturele muzikanten. Een mengelmoes van stijlen en muzikanten. En ze komen naar de Gentse feesten. We laten een nummer horen uit 2023. Parbleu en Danse cette musique.

Als deze stijl je ding is, kijk dan zeker goed in het programmaboekje van de Gentse Feesten, want ze komen af, deze Parbleu. Onder andere met dit nummer uit 2023, Dans Zit Ziek. En een jaartje eerder, in 2022, kwam deze uit op het label Dar Disco. En dat is zo'n beetje nu disco-rai-achtige stijl, Bahraini-born en British-based. Sally is dit met Zwaggy Al-Aziz.

Deze disco-edit uit 22 was van Sally Zwaghi Al-Aziz. We gaan naar twee Palestijnen die samen de band Zenobia vormen. De ene woont nog in Haifa, de andere vermoeden we in Berlijn. En samen brengen ze deze track El Hap, El Hap.

Heerlijke klanken uit Palestina van Zenobia, van de twee mannen met El Hap, El Hap, zo heet de track. Muzi, die komt uit Zuid-Afrika en in 2023 maakte hij deze beats light.

Light van Muzi. Gloednieuwe track is dit van 47 Soul. Recent waren ze nog in de centrale tijdens Eye on Palestine. Dit is dus hun nieuwe track, Layla.

47 Soul. Ze waren erbij om het programma van Eye on Palestine af te kicken bij het begin van het festival. Maar het loopt nog steeds, Eye on Palestine. Je kan op de website nog allerlei activiteiten zien. Nog tot 30 mei, dus ga het zeker checken. Deze band is momenteel op tour in de US en de UK. Dogo du Togo. Maar wij laten hem horen in een Captain Planet remix. Enuo Lagnon.

Dogo du Togo met Enuo Lagnon. Een samenwerking dan tussen fanfare Chocarlia en Puerto Candelaria. Balkan brass dus meets cumbia. Het is een hommage aan Lucho Bermudez, die het nummer geschreven heeft, de Colombiaan die cumbia vertaalde voor big bands, maar intussen al niet meer leeft. Dus fanfare Chocarlia samen met Puerto Candelaria. Dit is Fiesta de Negritos.

twee bands die samenwerken. Fanfare Chocarlia, die voor de Balkan Brass zorgde. En dan Puerto Candelaria, die natuurlijk voor de cumbia-invloeden zorgde in dit nummer. Fiesta de Negritos. En die tweede band, Puerto Candelaria, die mag je verwachten, jawel, op de Gentse feesten. Dus uitkijken in het programma voor deze topband. Nog eentje voor 8 uur, denk ik. En dat wordt er eentje uit de 80's uit Martinique. David Martial en La Fille du Téléphone.

Ze is eindelijk aan de lijn gekomen. La fille du téléphone van David Martial. Tot 9 uur gaan Juan José en Tino Tozzi in de mix met de vinyl die uit de platenkast werd geplukt. Veel singeltjes, maxi's en full LP's. Hier zijn ze, Juan José en Tino Tozzi.

não se atrapalha. Saia do meio. Essa mambaia.

Jawel, maandagavond en dat betekent Bucket Sound Radio op Urgent FM. Roots Rock Reggae Music van 9 tot 10 uur live. En vanavond met Poa Anua aan de controls, je host, jawel.

on with the dope shit. Riding in the 4.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.